Schambal is een heks met een boze hoofd en er zat een vee met een echt een verhaal met donker en een was is een elfje, heel lange en een lange neus en een was ging alle kinderen op eten al de lekkere bollen van Benson.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Oh.
0: Wil je een liedje zingen? Is dat, wil je een liedje zingen? Met de gitaar?
1: Ja.
0: Oké.